0: daadwerkelijk wordt verwacht. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten, lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Het is 3:00.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. De bekende kleurcodes als geel of oranje worden niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s and 80s.
5: Forever 49.
6: It started with a kiss.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. De bekende kleurcodes als geel of oranje worden niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s, and

0: Het is 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. De bekende kleurcodes als geel of oranje worden niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s, and

If I could just hold you.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
4: Kippie.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
10: Kenneth Smit.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
22: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
22: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
24: Forever 49, half 7 headlines.
25: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. In Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt voorzichtig op gang met een paar dagelijkse files, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. We rijden het langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 5 kilometer. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingswad-Giessendam. 4. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de Brug bij Gorkum 5. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
25: De komende uren is het overwegend droog met af en toe zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend weer buien. Wel is er dan minder kans op onweer. In de rest van het land is het vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 16 en 18 graden. Later in de middag komt vanuit het westen een gebied met regen over ons land dat in de avond naar het oosten van het land trekt. Er vallen dan regelmatig buien. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind met soms iets sterkere windvlagen. Vannacht blijft er hier en daar een bui vallen en het kwik daalt naar een graad of 13. Morgenochtend is het eerst grijs en nat bij een matige westenwind. Morgenmiddag trekt de regen langzaam weg richting Duitsland. En vanuit het westen klaart het dan op met af en toe ook wat zon. Hoewel het door de wind wat frisser aanvoelt, wordt het een graadje warmer dan vandaag. Wel kan af en toe een lichte bui vallen. Zaterdag rustiger weer en iets hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
0: Celebrating life.

0: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
12: Albert Heijn. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door.
13: Ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
13: Sneller.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
15: we Oranje. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
22: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
24: Het is 7 uur.
25: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49.
0: De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.
2: Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
13: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
24: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
25: Forever 49.
24: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
26: Dit is Forever 49.
27: Celebrating life.
28: 60s, 70s en 80s.
27: Forever 49.
24: Tussen 7 en 10. Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: in de studio kan ik heel simpel antwoorden. Jazeker, alles is in control. En de self-control van Laura Branigan. Hele goede morgen, donderdag 11 juni.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb nog niet het idee dat de oranje koorts losgaat vandaag, maar ja, in Den Haag. Heb je het gezien? Mooi hè? Alles oranje. Er zijn meer straten in Nederland die helemaal oranje versierd zijn. En hopen dat dat allemaal lang kan hangen. Zou een beetje zonde zijn als je na een paar wedstrijden alles weer moet afbreken. Dat je er zoveel moeite hebt voor gedaan. Weken, maanden, misschien wel een jaar voorbereiding om alles bij elkaar te krijgen. Het is vandaag de 162e dag van het jaar. Je dag lekker in balans beginnen. Dat doen we met Brian Ferry en Roxy Music.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: tunes zijn de hele week al afkomstig uit series uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune van vandaag? Vul het actieformulier in op onze website forever49radio.nl. En misschien heb je hem al op je telefoon staan, de app. Dan kan het ook. Een leuke motivatie mag je ook toevoegen. Misschien heb je een leuke herinnering aan deze tune. En vanmiddag bij Ron in de middag gaat Ron weer een luisteraar bellen die het goede antwoord heeft doorgegeven. Wat kun je namelijk winnen als je het goede antwoord hebt doorgegeven? En Ron gaat je bellen. 1 NLZiet extra jaarabonnement te waarde van €132. Dit is de TV-tune van vandaag.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.
1: Dit is In de Ochtend.

0: een keer, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, 2 bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor.

0: Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
1: Por favor.
2: Proost. Proost.
3: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
18: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
19: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of 2. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish.
1: Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
14: Forever 49, half 8 headlines.
20: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. In Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. De meeste files veroorzaken niet meer dan zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar nu 11 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein 9 met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen het Harde en Harderwijk een half uur vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: De komende uren is het overwegend droog met af en toe zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend weer buien. Wel is er dan minder kans op onweer. In de rest van het land is het vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 16 en 18 graden. Later in de middag komt vanuit het westen een gebied met regen over ons land dat in de avond naar het oosten van het land trekt. Er vallen dan regelmatig buien. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind met soms iets sterkere windvlagen. Vannacht blijft er hier en daar een bui vallen en het kwik daalt naar een graad of 13. Morgenochtend is het eerst grijs en nat bij een matige westenwind. Morgenmiddag trekt de regen langzaam weg richting Duitsland. En vanuit het westen klaart het dan op met af en toe ook wat zon. Hoewel het door de wind wat frisser aanvoelt, wordt het een graadje warmer dan vandaag. Wel kan af en toe een lichte bui vallen. Zaterdag rustige weer en iets hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
23: Celebrating life. Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

Only When You Leave. Ja, die WK-koorts bij veel luisteraars inmiddels aanwezig. Want vanavond gaat het allemaal gebeuren om 9 uur. De aftrap van de eerste wedstrijd. FIFA WK 2026, Mexico tegen Zuid-Afrika. Nederlands elftal, zondag tegen Japan om 10 uur 's avonds. Je houdt je hart vast als je de voorbereiding hebt gezien, maar oké.

1999 schreef hij vanuit het idee dat de wereld mogelijk te onder zou gaan aan een kernoorlog. In plaats van somber te zijn, koos hij voor de boodschap: als het einde nabij is, laten we dan vieren en genieten van het leven. Nou, wat zeggen wij altijd hier bij Forever 49?

0: ze toch lekker. Die nummers uit de jaren 80 van U2. Lekker dubbel genieten. In dit geval met With or Without You.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine ga je mee terugnemen in dit eerste uur naar een iconisch en herkenbaar moment uit de jaren 60. Ik neem je mee terug naar 11 juni 1966. Heeft ook een klein beetje een knipoog naar het WK voetbal van ja, wat vandaag gaat beginnen. Het Nederlands elftal versloeg wereldkampioen Brazilië met 2-0 in een vriendschappelijke wedstrijd in Rotterdam. Voor veel voetballiefhebbers was dit een opvallende prestatie tegen een van de sterkste teams ter wereld.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help! GWC!
15: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the Tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee, joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
23: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
25: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
26: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
27: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
26: Ja, de leeuw komt eraan.
27: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
7: Het is 8 uur.
28: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Forever 49. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Britse Indiaanse overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij nul op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo'n geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden twee grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws op Forever 49.
7: Forever 49 verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar files vallen nu wel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Blaricum, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen het Harde en de afrit Elspeet, 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost.
1: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
7: Dit is Forever 49. 60s, 70s en 80s.
1: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: dit nummer hoor, dan doen we dat altijd denken. Lekker cabrio rijden, muziekje lekker hard aan en genieten van het mooie weer. Ja, daar komt Bas vanaf het weekend zo'n klein beetje. Goedemorgen trouwens, donderdag 11 juni.
1: Goedemorgen.
0: Sniff en het eerst natuurlijk in de driver's seat. Moeten we nog een klein beetje door die zure appel heen bijten. Buitje hier, buitje daar. Tijdens het weekend. Ja, vanaf het weekend een beetje betere temperaturen en heel veel zonneschijn. Kunnen we lekker voetbal kijken in de tuin. Over voetbal gesproken. Als ik aan jou vraag. 11 juni 1980. Ja, toen zat Nederland massaal voor de buis namelijk. Oranje won op het EK met 1-0 van Griekenland. Dankzij een penalty van niemand minder dan Kees Kist.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Het beroemde saxofoonriffje wat je hoort was bijna niet op de plaat terechtgekomen. Saxofonist Raphael Ravencroft speelde het riffje in tijdens een studiosessie en groeide uit tot een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis. Dit is Alison Moyet, All Cried Out.

Wat een lekkere rammer is dit, zeg. Kijk uit dat je het gaspedaal niet in die wind drukt. Anders krijg je zo'n envelop in je bus waar je niet op zit te wachten. Door de muziek van Steppenwolf en Born to be Wild. Een stuk een nummer die tegenkwam in de film Easy Rider. Het nummer werd gebruikt tijdens de legendarische motorrit scènes. Dat weten we allemaal nog wel. Wij zijn beland bij de actie van vandaag. Nou ja, eigenlijk de hele week. Herkende TV-tune. Heel veel leuke reacties krijgen we iedere dag binnen. We spelen het tot morgen. Dus heb je nog niks gewonnen, dan krijg je vandaag weer een herkansing. Alle tunes, je weet het, zijn afkomstig uit series uit de jaren 60, 70 en 80. Herken jij de tune van vandaag? Vul het actieformulier in op onze website Forever 49.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus... alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcrème?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
19: Kippie.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.
0: Hey, 49-plusser. Er is een nieuwe podcast speciaal voor jou. De 50ers. Waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
1: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
2: Ja, of mannen praten over bierbuiken en Viagra.
19: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke 50er boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
0: We zijn er nu op alle platformen.
24: Wij zijn de 50ers.
23: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
25: Forever 49, 8:30 headlines.
26: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo een geldautomaat open te breken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
27: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De spits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. Een paar files vallen op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en Heerenveen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar is één rijstrook dicht. A12 richting Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam, tussen Willemstad en de afrit Numansdorp, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
23: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
26: De komende uren is het overwegend droog met af en toe zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend weer buien. Wel is er dan minder kans op onweer. In de rest van het land is het vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 16 en 18 graden. Later in de middag komt vanuit het westen een gebied met regen over ons land dat in de avond naar het oosten van het land trekt. Er vallen dan regelmatig buien. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind met soms iets sterkere windvlagen. Vannacht blijft er hier en daar een bui vallen en het kwik daalt naar een graad of 13. Morgenochtend is het eerst grijs en nat bij een matige westenwind. Morgenmiddag trekt de regen langzaam weg richting Duitsland. En vanuit het westen klaart het dan op met af en toe ook wat zon. Hoewel het door de wind wat frisser aanvoelt, wordt het een graadje warmer dan vandaag. Wel kan af en toe een lichte bui vallen. Zaterdag rustige weer en iets hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
23: Welkom. Het is nu tijd voor...
28: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

0: Cause I gotta have faith.
1: En zo heette het inderdaad, Faith. In 1987, George Michael. Kan je die videoclip nog herinneren trouwens? Dat draagt hij de inmiddels iconische outfit met leren jack, jeans en cowboylaarzen. Een look die een mode-icoon werd in de late jaren 80. Over cowboylaarzen gesproken, ik krijg zojuist een e-mailtje binnen van Jan Klein. I know the answer. I know de oplossing van de TV-tune. Maar ja, Jan, jij mag niet meedoen, want jij bent de broer van Hans. In ieder geval... Wil je straks meer weten over Jan Klein? Je hoort hem straks bij Hans Klein at Forever 49. Daar gaat hij je straks wat meer over vertellen. Terug naar de muziek, Poison Arrow. Dit is

0: Het lekkerste uit de jaren 60, 70 en 80. Hoor ze allemaal voorbij komen hier op Forever 49. Dus ook Susie Quattro en Chris Norman en Stammeling In.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine, hier in de ochtend. Ik ga je mee terugnemen naar een iconisch en herkenbaar moment uit de jaren 70. We gaan naar 11 juni, dezelfde data als vandaag, maar dan naar 1977. Nederland keek gespannen toe toen een einde kwam aan de treinkaping bij de Punt en de gijzeling in Balversmilde. Een van de meest besproken gebeurtenissen van de jaren 70.

0: Allemaal, dit is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal, of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 12:15. Bij Klein @forever49.
1: Dit is In de Ochtend.

0: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
10: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker.
19: Een klein gebaar.

0: Lowe's.nl, de inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Het is 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Een paar files vallen nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch West 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen de knooppunt Ewijk en Heteren 6 met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door een auto met pech. De A73 richting Maasbracht is helemaal dicht bij Roermond. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
5: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: nummer geschreven door Madonna. Die heeft er zelfs ooit een demo-opname van gemaakt. Die is nooit uitgekomen. Ze wilde het uitbrengen met het stemgeluid van Nick Kamen. En dat is ook gebeurd in 1986. Hele goeiemorgen, donderdag 11 juni.
1: Goeiemorgen.
0: Inmiddels in deel 3 van In de Ochtend, hier op Forever 49. Het is dag 162 van het jaar. En ik had nog een belangrijke mededeling. Sowieso alcohol en rijden, ja, in de auto, maakt niet uit, fiets, het is allemaal verboden, je weet het. Maar in België gaat er een nieuwe wet aankomen. Op dit moment kunnen tijdelijke rijverboden na een positieve alcoholtest in België nog 2, 3, 6 of 12 uur bedragen. De nieuwe wet vanaf juli, wie dronken rijdt, is sowieso 12 uur zijn rijbewijs kwijt.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Je luistert naar In de Ochtend met de Pet Shop Boys en Suburbia. Het nummer laat de schaduwkant van het rustige buitenwijkleven horen. Heb jij het gehoord? Ja, ik niet helemaal, maar er zal ongetwijfeld een mooi verhaal achter dit nummer zitten. Al kan ik er op dit moment heel weinig over vinden.

0: Heerlijke disco-muziek. Aankomend weekend meer disco-muziek in Classic Grooves met Bernard de Horst. Kijk voor Duizend en Tijd op onze website forever49radio.nl. Chic and Le Freak. We zijn beland bij herkende tv-tune. En ik moest ineens denken, deze tv-tune, die koppelde ik ineens aan illegale cd'tjes vroeger. Klopt dat of niet? Oké, dat is een kleine hint. Meer kan ik er niet over vertellen. De tune van vandaag. Herken jij hem? Vul dan de actieformulier in via onze website forever49radio.nl of via de gratis te downloaden app. Heb je een leuke motivatie erbij? Misschien een leuke herinnering? Voeg die dan toe. Kunnen we dat vanmiddag delen bij Ron in de middag met onze luisteraars. Wat kun je winnen als jij vanmiddag gebeld wordt door Ron? 1 NL Ziet extra jaarabonnement ter waarde van €132. Dit is de tune van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.
1: Dit is In de Ochtend.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
5: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
7: Sneller!
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
13: Forever 49, half 10 headlines.
14: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Toch staan er nog wel een paar files op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: De komende uren is het overwegend droog met af en toe zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend weer buien. Wel is er dan minder kans op onweer. In de rest van het land is het vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 16 en 18 graden. Later in de middag komt vanuit het westen een gebied met regen over ons land dat in de avond naar het oosten van het land trekt. Er vallen dan regelmatig buien. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind met soms iets sterkere windvlagen. Vannacht blijft er hier en daar een bui vallen en het kwik daalt naar een graad of 13. Morgenochtend is het eerst grijs en nat bij een matige westenwind. Morgenmiddag trekt de regen langzaam weg richting Duitsland. En vanuit het westen klaart het dan op met af en toe ook wat zon. Hoewel het door de wind wat frisser aanvoelt, wordt het een graadje warmer dan vandaag. Wel kan af en toe een lichte bui vallen. Zaterdag rustiger weer en iets hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Forever 49.
16: Celebrating life.
18: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: artiest uitgebracht. Dit is ook wel een hele mooie uitvoering van Phil Collins en You Can't Hurry Love hier in de ochtend.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur. Ik ga je mee terugnemen naar de jaren 80. Een iconisch herkenbaar moment. Ik neem je mee terug naar 11 juni. Jawel, dezelfde data als vandaag. Maar dan in 1985. In Nederland stond het overleg bij KLM en de vakbonden centraal. In een tijd van stakingen en bezuinigingen in de jaren 80.

0: Die dingen die je normaal niet zou doen door de week. Zeker niet op donderdagochtend. En dan hoor je muziek van UB40 en Breakfast in Bed. Het is tijd voor de lach van de dag.
1: Moppen, topper. Hier ben ik klein grapje. En ja, ik neem u even mee naar een waargebeurd verhaal. Want een vriend van mij, heel triest, die ik had gisteren de begrafenis. Want die was overleden aan een aanbij. Nou, tenminste, niet aan die aanbij zelf. Maar hij wilde kijken. Toen brak hij zijn nek. En we hadden de begrafenis. En we moesten bloemen op de kist gooien. Maar ja, die had ik natuurlijk niet bij me. Dus het enige wat ik nog bij me had, was een broodje kaas van die ochtend. Ik denk, nou, dat vond hij ook lekker. Dus die gooi ik op die keer, staat er een vrouw achter mij. Ze zegt, hé meneer, denkt u dat hij dat nog opeet? Ik zeg, nou ja, dat niet. Ik zeg, maar denk jij dat hij al die bloemen nog in het water gaat zetten dan?
2: Forever 49. De muziekstroom van je leven. Try

0: Je luistert naar In de Ochtend met Hot Chocolate en Girl Crazy. Inmiddels aangeschoven, Hans Klein. Wat heb je zometeen in je programma allemaal?
1: Klaas, ik kan er vandaag kort over zijn. In Hans die op vakantie komen uit bij Whitney Houston. We hebben een kerstverse 49er uit Brabant. Gaan we in het zonnetje zetten. Geboren 11 juni 1976. En we gaan natuurlijk even contact maken met Jan. Jan Klein in Amerika. Het is rustig in de United States. Want nu slapen ze allemaal nog maar straks. Het is gewoon weer een rustdag. Maar zondag speelt Nederland tegen Japan in Dallas. En ja, mijn broer Jan is al afgereisd naar Dallas. Brengt ons op de hoogte of alles al in orde is. In het AT&T Stadium al daar. Nou ja, dit en meer straks bij Klein at Forever 49.
0: Dankjewel Hans. Volgens mij vergeet je de bumperklever.
1: Bumperklever, ja natuurlijk. Straks meteen naar Tien en Dodo. En Rosanna.
0: Nogmaals, dankjewel Hans. Tot zometeen. Dit was hem, de ochtendshow voor deze donderdagochtend. Lekker je dag in balans beginnen. En dat hebben we gedaan met heel veel lekkere muziek uit de 60s, 70s en 80s. Fijne donderdag. Tot morgen.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
14: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
15: Kippie.
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
22: Welkom in Afrika!
21: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: Help! GWC!
24: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
30: Het is 10 uur.
31: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Toch staan er nog wel een paar files op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
2: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
3: Forever 49.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
4: Dit is Forever 49.
6: Celebrating life.
7: 60s, 70s en 80s.
6: Forever 49.
4: Dit is Klein.
6: Hans Klein.
4: Bumperkleven.
6: Bumperkleven.

0: Drukke spits vandaag. Je hoorde de bumperklever.
1: Bumperklever.
2: Bumperklever.
0: Dodo en Rosanna, 181 kilometer file vandaag in totaal. En dat betekent een hele drukke spits.

0: Classic uit de 70s, Barry White. You see the trouble with me. We gaan even naar de fraude helpdesk, want er komen nog wat berichten binnen.
1: Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
0: Bericht over een vals sms, het blokkeren van de betaalpas. Diverse bekende Nederlanders worden misbruikt voor beleggingsfraude. Valse sms over onbetaalde schuld en nepmails over bezit van kinderporno. Het laatste bericht gaat opnieuw over telefoontjes van een Engelstalig of Nederlandstalig bandje. En dan moet je ook op een link klikken, maar je weet hoe het werkt. Gewaarschuwd mens, telt voor twee. Kijk gewoon eens even op fraudehelpdesk.nl. Voor de rest heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geen meldingen, dus het is lekker rustig vandaag.

0: Dit is leuk, we hebben een nieuwe tv-tune.
1: Herkende tv-tune.
0: Weet je welke tune dit is? Ga naar de website, klik op winacties en maak kans op zo'n mooi NLZ jaarabonnement.
1: Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZ.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.

0: wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
1: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
7: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel een half uur vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Vanmiddag vooral in het oosten enkele regenbuien. Verder schijnt de zon hier en daar, maar van het zuidwesten uit neemt de bewolking verder toe. Aan het eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. De maxima liggen rond de 18 graden. De wind is matig uit westelijke richtingen, aan zee soms vrij krachtig. Vannacht blijft er hier en daar een bui vallen en het kwik daalt naar een graad of 13. Morgenochtend is het eerst grijs en nat bij een matige westenwind. Morgenmiddag trekt de regen langzaam weg richting Duitsland. En vanuit het westen klaart het dan op met af en toe ook wat zon. Hoewel het door de wind wat frisser aanvoelt, wordt het een graadje warmer dan vandaag. Wel kan af en toe een lichte bui vallen. Zaterdag rustige weer en iets hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
11: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Celebrating life.

0: goede herinnering aan Blondie. Jaren 70 had ze een hit. Denise, Denise stond in de hitkrant en zat met een nietje in haar navel boven mijn bed natuurlijk, in de jaren 70. Later, in de jaren 80, een hit met een tiny zij. Heerlijk zeg. Straks in Hansje op vakantie gaan we naar Belfast, want daar rommelt het nogal de laatste tijd. En Jan, hij is nog niet wakker, maar Jan komt er ook nog even langs vandaag.
1: Hallo allemaal, dit is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal, of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 12:15. Bij Klein @forever49.
0: Tot straks, Jan.

0: Lekker rustig aan met de Eagles, take it easy. Want er is al genoeg aan de hand in de wereld voor de tweede nacht op rij. Rally in Belfast. Ik ben er een keer geweest.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie kom je soms op plekken met een bijzonder verhaal. Ik moest vandaag denken aan een bezoek aan Belfast. Een stand die veel heeft meegemaakt, maar waar je vooral merkt hoe graag mensen vooruit willen kijken. Juist daarom viel het nieuws over de ongeregeldheden deze week extra op. Want toen ik er was, zag ik vooral gezellige pubs, live muziek en mensen die graag samen een avond wilden beleven. Op een avond stond er een band te spelen en het duurde niet lang voordat de hele zaak meezong. Jong, oud, toeristen, locals, iedereen door elkaar. Dat is precies wat I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston doet. Maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je achtergrond is. Zodra dat nummer begint wil iedereen hetzelfde. Genieten van het moment. Misschien is muziek daarom wel sterker dan we soms denken. Brengt mensen bij elkaar op momenten dat de wereld juist verdeeld lijkt. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
1: Hansie op vakantie.

60s, 70s en 80s van Forever 49. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Straks na het nieuws gaan we Robert uit Brabant in het zonnetje zetten. Jan Klein komt langs. En ik heb nog een Klein's Classic, dus tot zo.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Het is 11 uur.
12: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader orde tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 Groningen richting Duitsland, tussen Ouderschans en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is even dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen.
15: Deze week gaan we terug in de tijd. met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en 80s.

0: eigenlijk helemaal geen probleem meer op de Nederlandse spoorwegen.
1: Wat zeg ik nou?
0: Op de Nederlandse spoorwegen. Nee, op het spoor of bij de Nederlandse spoorwegen. Maar ik heb wel even een mededeling voor de aankomend weekend. Zaterdag 13 en zondag 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Dus dat wordt weer een lekker weekend.

0: Ted Martin. En Jolene. Gisteren won Ted een abonnement op NL City, jaarabonnement. En dit was het geluid van, ja, herkende tune van gisteren. Gisteren, rond 4:15, belde Ron David Stiminaar.
1: Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Ja, welke was dat ook weer? Volgens mij was die Butler ook uit die serie. Ik heb, ik blijf goed kijken, Ted aan de telefoon uit Rijen. Ted, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Ron.
2: Goedemiddag. Ja, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Welke leuke serie was dat nou?
3: Ja, dit is de Addams Family.
2: De Addams Family, ja.
0: Vandaag weer een nieuwe tv-tune.
1: Herkende tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
4: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij Vakanties.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.

0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nu 3 kwartier extra reistijd. Er staat 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A15 vanuit Europoort, daar staat bij Rozenburg 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af en met name in het oosten kunnen een paar buien vallen. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag gaat het daar regenen. Het is een graad of 18 en er staat een matige westenwind. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht valt er eerst nog wat regen of motregen. Later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen wordt een behoorlijk natte dag met regen of motregen. Het wordt dan een graad of 18 en er staat een matige zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Wham, I'm Your Man. Als je Robert heet en je doet dan Jeu de Boel en je bent vandaag jarig, dan moet je even goed opletten. Dan ga ik je zo in het tonnetje zetten. En Jan is bijna wakker.
1: Hallo allemaal, dit is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal, of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 12:15. Bij Klein @forever49.

Lonely Boy. Ja, Robert, daar komt hij aan. Vandaag staan de koffie en het gebak gewoon de hele dag klaar. Aldus de mannen van de Jeu de Boule Club. Waarin ook Robert van Vliet uit Megen, dat is een klein Brabants dorpje aan de Maas, die doet ook mee met Jeu de Boule, zit al een tijd in de club. En ze zeggen ook, 50 jaar, Robert, dat klinkt als een mooie leeftijd om het leven nog eens goed te vieren vandaag. Nou, we gaan jou van harte feliciteren. Geboren 11 juni 1976, Robert van Vliet uit Megen, Brabant, is vanaf vandaag Forever 49. Van harte

Dance. One Night in Bangkok. Grote brand in Lelystad. Ik weet niet of het zo dadelijk al in het voor even voor die radiomuziek. Het is een paardenclub. Staat een. Ja, het is echt waar. Een paardenclub.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Boeie!
11: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
10: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
12: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
13: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Het is 12 uur.
18: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiaanse opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. En veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nu 3 kwartier extra reistijd. Er staat 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A15 vanuit Europoort. Daar staat bij Rozenburg 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht.
21: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
22: Dit is Forever 49.
23: 60s, 70s en

0: Het zal de Mississippi River zijn.
1: Ike en Tina Turner, Proud Mary.
0: Zo, Jan is wakker. Jan, goedemorgen.
2: Hi, this is Jan Klein from America, brother of Hans. I have a little story.
1: Jan, ik had begrepen, het is nogal rustig in Amerika. Is er eigenlijk wel iets te melden?
3: Nou, hier wordt vandaag eindelijk het WK afgetrapt. Vanavond openen Mexico en Zuid-Afrika het toernooi. En je merkt dat meteen overal lopen supporters rond. Alleen zijn de Amerikanen nog een beetje in de war. De helft denkt dat een WK-poelen iets is waar je in kunt zwemmen. Kansas City is ondertussen helemaal in de ban van oranje. Er hangen oranje vlaggen, er is oranje bier en sommige inwoners hebben zelfs hun huis oranje geschilderd. Ze zeggen hier inmiddels: "We have adopted the Netherlands." En Donald Trump kwam vandaag ook nog even langs bij de training. Zo Ronald. When does America play Holland? Dat kan alleen in de finale, Donald. Perfect then, let's make football great again. Ik hou het voor vandaag hierbij vanuit Kansas City. Ik ga eerst kijken of ik hier ergens een broodje kroket kan vinden. Tot morgen! Dit was Jan Klein voor Forever 49, Kansas City, Amerika.
0: Jan, bedankt. Morgen hoor

Fred won gisteren een prachtig mooie prijs bij Forever 40. Hij werd gebeld door Ron Davids. Vanmiddag om 16:15 zal Ron een nieuwe winnaar bellen. Straks de opgave voor herkende TV-tune. En verder heb ik nog een klein classic van Ming DeVille. Komt er zo aan. Eerst de muziek van AB.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: En weet je wat ook

0: van is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Door politieonderzoek 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Zon en wolken wisselen elkaar af en met name in het oosten kunnen een paar buien vallen. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag gaat het daar regenen. Het is een graad of 18 en er staat een matige westenwind. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht valt er eerst nog wat regen of motregen. Later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen wordt een behoorlijk natte dag met regen of motregen. Het wordt van een graad of 18 en er staat een matige zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
12: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: Doking 85 de studio in en kwamen met een prachtig resultaat. Philip Bailey, Phil Collins en The Easy Lover. Zeg Ron, heb je ook zin in koffie? Haal die butler even.
1: Yes, wil jij even koffie van mij halen?
2: Dank je.
3: TV-tune.
0: Dit was gisteren. Dit was de TV-tune van gisteren. En Ron die gaf aan Ted een mooie prijs. Hij ging hem even bellen, let op.
3: Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
1: Ja, welke was dat ook weer? Volgens mij was die butler ook uit die serie. Ik heb, ik blijf goed kijken, Ted aan de telefoon uit Rijen. Ted, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Ron.
1: Goedemiddag. Ja, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Welke leuke serie was dat nou?
4: Ja, dit is de Addams Family.
1: De Addams Family, ja.
0: Dat was gisteren, we hebben een nieuwe opgave.
3: Herkende TV-tune.
0: Elke dag verloten we een jaarabonnement op NL's Iets Extra. Ter waarde van €132.
3: Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
5: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL's Iets.

0: wordt ontzettend goed gereageerd op herkende tv-tune. Ik ga niet zeggen wat de antwoorden zijn, want dan raken we allemaal in de war natuurlijk. Maar je kunt reageren. Je kan reageren via de website. Klik even op winacties. Je kan naast radio luisteren, ook de podcast beluisteren.
1: Alle ins en outs van de beste tribute bands van Nederland hoor je hier in de Forever 49 Tribute Podcast met Pierre van der Stappen. In deze aflevering praat Pierre met...
2: Lovers Rock de Sade Experience. Ik wil de tribute zeggen, maar het is bewust experience.
3: Jazeker.
2: We praten vandaag in de Tribute Podcast van Forever 49 met Mindy en Danny.
4: Ja.
2: Welkom.
4: Dank u.
2: Stel jullie even voor. Beginnen we met Mindy.
3: Ik ben Mindy en ik ben de initiator van Lovers Rock The Sade Experience.
0: De hele podcast is te beluisteren via forever49radio.nl. Klik even op uitzending. Ga gewoon even naar podcast. Jan de Groot en Pierre van der Stappen in de podcast voor de Sade Experience. Aflevering 8. Dus in het rijtje. Dus niet dat je zit te zoeken. Het zit er bijna op, ja.
5: Wat is het rustige vandaag? Het is donderdag.
0: Oh ja, er komt weer een borrel vanmiddag. Dus nou, dan ga ik straks al even een afscheid nemen. Eerst even muziek van Sade. Niet de Sade Experience, maar het origineel. Hier is

0: Tot zover John Travolta en Olivia Newton-John, The Summer Nights. Het was Klaas van het Hof in Holte. Tot ik bedank iedereen en natuurlijk ook Jan Klein vanuit Amerika. Jan, bedankt.
1: Thanks you, Hans. See you tomorrow.
0: Zeker weten. Ik

0: We bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. En gaan.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
10: Sorry.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
19: Kippie.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
23: Het is 1 uur.
24: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws.
0: In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 India's opvarenden zijn omgekomen. En Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Door politieonderzoek 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
2: Forever 49.
19: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
23: Dit is Forever 49.
24: Celebrating life.
25: 60s, 70s en 80s.
24: Forever 49.
26: Hold tot de jongen.
23: Forever 49.
27: Adult.

Het lekkers uit de jaren 60, 70 en 80. Ik nam je mee terug naar de periode van de jaren 80 natuurlijk. Daryl Hall en John Oates, Adult Education. En ik vraag me af, wat is het vandaag eigenlijk voor

Is trouwens geen origineel nummer van deze Paul Young. Het werd eigenlijk geschreven door Daryl Hall en voor het eerst opgenomen door Daryl Hall en John Oates op hun album Voices uit 1980. Hun versie werd eigenlijk nooit op single uitgebracht. Toen Paul Young het uitbracht, zeg maar als cover in 1985, werd het een wereldhit. Zelfs een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Ik weet niet wat het in Nederland heeft gedaan toen. Kan ik wel eventjes nakijken. Dit is Foreigner.

0: Elliott. Ik heb het even voor je opgezocht. Paul Young en Every Time You Go Away behaalde nummer 20 notering als hoogste notering. Toen de tijd in de jaren 80. Dus geen nummer 1 hit in Europa, maar wel in Amerika. Hebben we dat ook weer eventjes recht gezet. Hier Lars en de Holte tot een. We zijn beland bij herkende TV-tune. Alle tunes zijn natuurlijk afkomstig uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune van vandaag? Vul dan het actieformulier in onze app of via onze website forever49radio.nl. En dan maak je kans op een hele mooie prijs. Want die gaat er vanmiddag weer uit bij Ron in de middag, bij Ron Davids, vanaf 4 uur. En dat is namelijk één NL Ziet extra jaarabonnement te waarde van €132. Dit is de tune van vandaag.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
10: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Amsterdam.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of

0: Ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Het verkeer wordt dan langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via Knoopendijl over de A15 en de A2.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af en met name in het oosten kunnen een paar buien vallen. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag gaat het daar regenen. Het is een graad of 18 en er staat een matige westenwind. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht valt er eerst nog wat regen of motregen. Later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen wordt een behoorlijk natte dag met regen of motregen. Het wordt van een graad of 18 en er staat een matige zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
4: Celebrating life.

Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Krijg ik toch een beetje zo'n top-op gevoel bij. En dat kan wel kloppen, want 11 juni 1975 was de eerste aflevering van Top-op op de televisie. Met natuurlijk presentator Ad Visser.

Je luistert altijd tot een op deze donderdagmiddag. Best wel een lekkere middag. Lekker een zonnetje uit het windje. Is goed te doen trouwens. Door de muziek van de Eurythmics en Sweet Dreams. Trouwens, toen Dave Stewart het beroemde synthesizer riffje maakte, zat Annie Lennox volgens hem diep in de put naar allerlei persoonlijke en professionele tegenslagen. Toen zij het geluid hoorde, sprong ze op en begon ze direct mee te spelen. En uit die spontane sessie ontstond het nummer. Wat een bijzonder verhaal weer achter dit prachtige nummer. We gaan eens even kijken, wat hebben we? Oh, dit is leuk. Muziek van de Beach Boys.

Patrick Swayze, She's Like the Wind. Heel veel mensen denken dat het speciaal geschreven was voor Dirty Dancing, maar dat was helemaal niet zo. Swayze schreef het al begin jaren 80 voor een film. Maar oorspronkelijk was het bedoeld voor een andere film waaraan hij werkte, maar dat project ging helaas niet door.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Eén ijskoffie voor mevrouw.
3: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk. Nieuwe

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is 2 uur.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. En in Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. Er is daar één rijstrook dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Dan de A27 van Breda naar Utrecht. Daar is de weg helemaal dicht bij Noorderloos na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging loopt flink op, nu zo'n 3 kwartier. Omrijden kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2.
9: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
10: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en 80s. Forever
12: 49. Kaboom, vriendjes. Hier gaan we weer.
13: Hot en tot de jongen. Hot en tot de jongen.

Madonna en Holiday. Geschreven door Curtis Hudson en Lisa Stevens. Maar die schreven het voor een andere artiest. Maar die wees het af. En toen kreeg Madonna de kans om het op te nemen. En toen werd het...

komen met duizenden fans trouwens, maar door de vier bandleden zelf. Ze namen meerdere lagen op elkaar op om het geluid van een enorm stadionpubliek na te bootsen. Nou ja, dat stadionpubliek is al een beetje aan het opwarmen, want vanavond om 9 uur gaat het los, het WK.

0: Je zal nog maar aan het zoeken zijn. Een beetje aan het twijfelen zijn. Voor je zomervakantie, waar gaan we naartoe? Waar is het veilig? Wat is nog betaalbaar? Allemaal van die feitjes waar je rekening mee moet houden. De Summer Holiday van Cliff Richard was niet alleen een hit, maar ook de titelsong van de film Summer Holiday, waar Cliff natuurlijk zelf de hoofdrol speelde. De film vertelt het verhaal van een groep jongeren die een omgebouwde dubbeldekkerbus gebruikt om door Europa te reizen. Dat is natuurlijk ook een manier om je vakantie te vieren. Nou, misschien heb ik je een kleine hint gegeven. We zijn beland bij herkende tv-tune van vandaag. Misschien is het een tune uit de jaren 60, misschien wel uit de jaren 70 of misschien wel uit de jaren 80. Herken jij de tune van vandaag? Vul dan je antwoord in via ons actieformulier in onze app of via onze website forever49radio.nl. Voeg er een eventuele motivatie aan toe. Misschien heb je een leuke herinnering aan deze tune. En wil je dat delen met onze luisteraars? Wat kun je winnen? 1 NL-Ziet extra jaarabonnement te waarde van €132. Dit is de tv-tune van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL-Ziet.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie.
14: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
15: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
16: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
22: Welkom in Afrika!
21: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: Help! GWC!
21: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
21: Tickets to the Tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
29: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reizen.

0: pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in het westen van het land na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je nog 40 minuten op onthoud. De politie doet daar nu onderzoek. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Utrecht kun je omrijden via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg vrij is. En op de A12 staat file vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je door Duitse grenscontroles bijna een kwartier extra reistijd.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af en met name in het oosten kunnen een paar buien vallen. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag gaat het daar regenen. Het is een graad of 18 en er staat een matige westenwind. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht valt er eerst nog wat regen of motregen. Later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen wordt een behoorlijk natte dag met regen of motregen. Het wordt van een graad of 18 en er staat een matige zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

2026. Het was 11 juni 2023. Jawel, groot feest in Almere, want Almere City. De voetbalclub verzekerde zich op deze dag van de eerste promotie naar de Eredivisie in de clubgeschiedenis door de play-off finale tegen FC Emmen te winnen. Nog niet zo lang geleden, maar het klinkt als de dag van gisteren. Dit is Michael McDonald.

De Commodores met Lionel Richie en Ceylon. Heel veel mensen denken dat het een liefdeslied is, maar volgens Lionel gaat het eigenlijk over een bewust beëindigen van een relatie zonder bitterheid. De verteller zegt als het ware, we passen niet meer bij elkaar, dus vaarwel en succes verder. Het was een opvallend volwassen boodschap voor een pophit uit 1979.

Right, 1983, was bijna geen hit geworden. Wilder die zat tijdens vast bij een platenlabel waar hij gefrustreerd raakte en schreef het nummer juist uit dat gevoel van tegenwerking en stilstand. Zo kan het gaan. En zo snel kan het ook gaan met Hotte Totten, want dit was hem alweer. Deze week aflevering nummer 4 met Klaas van het Hof. Weer met ontzettend veel emotie en plezier gedaan. Niet zoveel emotie als Harold. Dat kan er maar één, ja zeker weten. Zo meteen Pierre van der Stappen hier op Forever 49.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
4: Vomar, voordeel markt. Vomar, voordeel markt.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go
11: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
18: Lekker hoor.
19: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
18: Boeie.
19: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
18: Zoé.
19: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
18: Yes.
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hamster.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
22: Het is 3 uur.
23: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jerrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. En afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in het westen van het land na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je nog 40 minuten op onthoud. De politie doet daar nu onderzoek. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Utrecht kun je omrijden via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg vrij is. En op de A12 staat file vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je door Duitse grenscontroles bijna een kwartier extra reistijd.
13: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
22: Dit is Forever 49. Celebrating
24: life. 60s, 70s en 80s.

0: Waste of Time.
1: Drie kwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen vandaag de middag in tweeën, net even na Hottem Tottem. Het is vandaag de start van het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal. Ja, en daar gaan we nog meer over vertellen zometeen. Don't leave me this way, hier is Thelma Houston.

22 met bassist Mark King. We hebben een stelling in driekwart. De wereldhit Can't Help Falling in Love van Elvis Presley is gebaseerd op een 18e eeuws Franse klassieke melodie. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord, nu...

0: Relaxed, een sigaretje roken met Roxy Music en Brian Ferry. You're the Dance Away. Herken de TV-tune. Deze week spelen we het voor een mooie prijs. Welke tune is het?
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Straks bij Ron in de Middag gaat de prijs eruit. Het is een jaarabonnement.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Dat wordt lekker lezen. Kissy, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Want bij de afrit Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. Het staat vast vanaf Eurmond. Op de A4 naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A12 staat nog steeds een flinke file. Het is van Den Haag naar Utrecht tussen Nooddorp en Zevenhuizen. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk heb je nog steeds een half uur vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A28 van Groningen naar Amersfoort bij Zwolle. Dat kost je 10 minuten extra.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Zon en wolken wisselen elkaar af en met name in het oosten kunnen een paar buien vallen. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag gaat het daar regenen. Het is een graad of 18 en er staat een matige westenwind. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht valt er eerst nog wat regen of motregen. Later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen wordt een behoorlijk natte dag met regen of motregen. Het wordt van een graad of 18 en er staat een matige zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever

0: 60s, 70s en 80s. En Rhythm is Gonna Get You van Gloria Estefan. Samen met de Miami Sound Machine. Vandaag start het FIFA Wereldkampioenschap voetbal. En bij Hans Klein is elke dag zijn broer te gast. Jan Klein.
1: Hallo allemaal, dit is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal, of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 12:15. Bij Klein at Forever 49.
0: Elke dag dus bij Hans Klein op Forever 49.
2: De middag in 2 met 3 kwart. Terug in de tijd met de kleine tijdmachine.
0: Dat klopt, wij pakken de kleine tijdmachine en we gaan terug naar 1978. Met Cloud uit Zuid-Afrika. Deze band nam een nummer op van de Righteous Brothers en had een wereldhit.

klopt helemaal. De melodie van de wereldhit Can't Help Falling in Love is gebaseerd op het Franse liefdeslied Plaisir d'amour. Dat komt uit 1784 en is geschreven door Giovanni Paolo Martini. En zijn echte naam, ja, daar waag ik me, nou, probeer ik aan te wagen. Jean-Paul Egide Martini.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Topking oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
9: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
11: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
16: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
19: Het is 4:00.
20: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Forever 49.
21: Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens €20 miljard, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
19: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits staat op het punt van beginnen, dus er staan steeds meer dagelijkse files. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij de afrit Maastricht Airport heb je nog een kwartier vertraging. Komt door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Daar doe je er ook een kwartier langer over. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat bij de Bilt een pechgeval. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je bij Zwolle nog 5 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk. Maar ook die weg is weer vrij.
8: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
9: Forever 49.
8: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
19: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49.
8: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
24: Dit is Ron in de middag.

0: Houston op Forever 49.
1: Hey Ronnie.
0: Hi, hi. Ja, inderdaad. Pierre is klaar en dan mag ik altijd aan de slag, hè.
2: It's Ronnie in the afternoon.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: Zo is het. Nou, schrikken wel. Ik ben net begonnen, maar ik rij met jou mee naar huis. Als je tenminste van werk naar huis gaat zometeen. Als je al thuis bent, dan geldt dat niet. Maar dan ben ik er wel gezellig bij. Of je nou aan het koken bent, of weet ik wat voor klusjes in huis, of wat je aan het doen bent. Wij draaien hier die lekkere muziekjes. En in Ronde in de Middag vanmiddag natuurlijk weer een nieuwe winnaar van Herken de TV-tune. Het is wel weer een leuke vandaag. Hè? Echt, je ziet hem meteen voor je als je muziekje hoort. Er zijn ook een heleboel inzendingen geweest. Als je mee hebt gedaan, blijf luisteren. Ik ga weer iemand proberen te bellen straks. Ja, rond 17:15 ongeveer. Verder hoor je de filmtips van Roland. Het is donderdag. Wat draait daar nieuw in de bioscopen? Roland tipt er altijd even twee. Moppetopper Jeroen Smits, die zorgt dat we ook iets te lachen hebben. Want ja, nieuws, daar word je niet echt veel vrolijker van. En inmiddels begint het weer om te slaan. Ja, vanmorgen, dat is nog wel mooi. In Zuid-Holland in ieder geval. En ik draai heel veel lekkere hits. En ja, dit is wel het makkelijkste als je hier in je auto zit. Want daar ben je een achteruitkijkspiegel. Maar kijk eens achteruit. Ja, hij klinkt heel herkenbaar, hè? Maar hij klinkt ook...
4: Hoogieps, kijk naar het gaan niet.
0: Achteruit. Ik draai hem straks als vierde na vieren voor je vooruit. En ja, ik vind het leuk om een berichtje van je te ontvangen als je denkt te weten welke het is. 0-3x8-449-449 is ons WhatsApp-nummer. Vertel het maar.

Niet lang geleden was er een leuke film uit met deze titel. Song Sung Blue, met de muziek van Neil Diamond in de film uiteraard. En over films gesproken, ik bel straks weer even met Roland. Hij heeft de filmtips voor ons, want het is donderdag. Nou, het plaatje achteruit. Er zijn toch weer een heleboel mensen die dat herkennen. Ik vind het zo ongelofelijk. Welk is dit? Nee, ja, komt ie hoor, andersom. Diana Ross natuurlijk. Ze had in 1980 goud in handen. Samen met Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic maakten ze het album Diana. Goed voor klassiekers als Upside Down en I'm Coming Out. En natuurlijk ook deze plaat. Een liefde.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu.

0: Wat zullen dat er weer zijn, hè? Spiks en speks. Net zoiets als sniffen snuitje. Of net zijn de kleine bitjes, de kleine stukjes, de kleine beetjes uit hun verleden. Bee Gees waren het op Forever 49. Nou, het is 11 juni, dus het WK van start hè, vandaag. En de komende tijd hoor je 's middags, iets na 12, hier op Forever 49. Het laatste nieuws uit Amerika van de broer van Hans Klein.
1: Hallo allemaal, dit is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal, of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 12:15. Bij Klein @Forever 49.

0: minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt eruit.

0: razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
1: Forever 49, half 5 headlines.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. En mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, de spits komt verder op gang. Er staat intussen al 400 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoofddorp heb je door een ongeluk een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A5 loopt het ook vast van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam, sta je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid nog eens 20 minuten in de file. Verder staat het vast op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. Door rommel op de weg zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht valt er eerst nog wat regen of motregen. Later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen wordt een behoorlijk natte dag met regen of motregen. Het wordt dan een graad of 18 en er staat een matige zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
4: Celebrating life.

Rebecca van Kim Wilde. Oh, en nu we het over Amerika hebben. Vanavond gaat het WK van start, hè? Met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. En het gebeurt natuurlijk in Amerika. Ja, Zuid-Amerika dan. En zometeen ga ik even bellen met Roland. Hij heeft weer

0: Ze hebben ook zoveel goede muziek gemaakt. Hè. Supertramp was het natuurlijk en The Logical Song. Ik praat niet zoveel over het WK, maar daar weet ik gewoon ook niet zoveel van. Ja, schoenmaker blijft bij je leest. En zo is het ook met deze vraag.
1: Welke films draaien er in de bioscoop?
0: Ja, voor films moet je toch echt bij Roland zijn. Dat was onze filmkenner. Je leest hem bij ons op de website, maar je hoort hem ook altijd op donderdag op de radio. Roland, goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
0: Goed om je weer te spreken, jongen.
2: Ja, insgelijks. Het is met een. Het voelt als een half jaar dat we elkaar hebben gesproken, maar het is maar een paar weken geweest.
0: Gek is, als je met vakantie gaat, dan moet je altijd heel lang wachten. En dan ben je een tijdje met vakantie en dan ben je een halve dag terug. Dus het is alsof je niet bent weg geweest. Dat dan weer wel.
2: Het was gewoon allemaal een droom, Ron.
0: Ja, het was maar. Maar wel een fijne droom, kan ik je vertellen.
2: Kijk.
0: Hey, over dromen gesproken, op het zilveren doek kan je natuurlijk ook naar allemaal prachtige, soort van dromen kijken. De eerste film die jij wil bespreken is wel van een hele grote regisseur, hè?
2: Zeker weten. Ik denk dat de droom van heel veel filmliefhebbers niet voor het eerst uitkomt en met deze regisseur nog een keer uitkomt. Maar een grote droom is het zeker. Steven Spielberg is weer terug in de bioscoop. Heeft weer een nieuwe science fiction film zelfs op het grote doek draaien. Disclosure Day heet die. Dit is een bijzondere film, ook een bijzondere marketingcampagne. Je kan wel zeggen dat de makers en team Spielberg de kaarten dicht bij de borst hebben gehouden. Want ze hebben vrij weinig van het verhaal weggegeven in het promotiemateriaal à la de trailers. Ik heb niet heel veel te vertellen over waar die over gaat. Dat is de bedoeling. Het draait in ieder geval om een klokkenluider en een meteoroloog. En die raken samen verstrikt in een complottheorie. Waar allemaal overheidsinformatie blijkbaar schuil wordt gehouden. En dit komt aan het licht, oftewel Disclosure Day. Dit gaat hier dus terug naar een genre waar hij wel bekend mee is geworden, science fiction. Later heeft hij natuurlijk grote klassiekers zoals Jurassic Park gemaakt. En de scenarist van deze film, David Koop, is de scenarist van Jurassic Park. Dus ook John Williams doet de muziek weer. Dus je kan wel zeggen dat dit een broederschapssamenwerking is die al heel veel decennia wordt doorgezet. En ook nu, ondanks dat ze allemaal rond de 80 zijn. Steven Spielberg is 79 en John Williams is inmiddels 93. Werken ze nog steeds samen om de bioscoopgangers te wonderen.
0: Geweldig. De cirkel is rond en heel toepasselijk. Een complot rond buitenaards leven wat weg wordt gehouden. Daar hoor je natuurlijk nog wel eens wat complotverhalen over. Disclosure Day van Steven Spielberg.
2: Heel geheimzinnig, maar moet ik zeggen, van wat ik eerlijk vind, zoals een echte goede spannende blockbuster begeert.
0: Ja, en als Steven hem maakt, dan kan het niet anders dan goed zijn. Nou heb je ook een hele andere film. Een hele andere film, denk ik. Iets bijzonders. En ook weer iets eigentijds nu. Wat is dat?
2: Ja, Lifehack heet hij. Ik moet zeggen dat ik denk dat Steven Spielberg, hij zit nog niet in zijn graf, maar als het niet meer zou zijn, zou hij zijn graf omdraaien. Als hij zou zien waar deze film over gaat en hoe deze gefilmd wordt. Het is namelijk een eigentijdse draai aan een soort van kraakfilm. En met eigen tijd probeer ik te benoemen dat het een film is waar heel veel beelden worden gebruikt die eigenlijk uitsluitend via computerschermen, chats en videogesprekken zijn gefilmd. Het is eigenlijk een hele moderne vorm van het found footage genre, zou je het kunnen noemen. Een modern verwant ervan. En dit gaat over een groep jongeren die zijn allemaal super slim en zitten in de crypto en weten heel goed met deze media om te gaan. En ze gaan een steenrijke crypto-miljardair beroven om op die manier rijk te worden. En ik zeg dat over Steven Spielberg, omdat dit is natuurlijk wel een soort film die denk ik heel erg bij deze tijd past. Je hebt een paar voorbeelden van succesvol zijn geweest. Je hebt ook een paar voorbeelden die het niet zo goed hebben gedaan. Het is toch heel erg moeilijk om een film in elkaar te zetten via dit format die helemaal kloppend is en de aandacht van de kijker constant weet te behouden al helemaal, omdat we tegenwoordig ook veel op ons telefoon zitten. Ik denk sommige trillingfibbers, sorry.
0: Ja? Nee, ik wou zeggen, want normaal gesproken een kraakfilm of inbraakfilm, dat is echt voor Steven Spielberg. Deuren openbreken, stiekem huizen binnen. Maar in dit geval, deze jongens die verlaten hun huis natuurlijk niet eens om die crypto-miljardair te gaan beroven. Dus ja, het is meer computerschermen. Ik snap
2: zeker weer. Ja, het is, maar ja, wie weet, ik denk dat heel veel filmliefhebbers zijn die dit wel interessant vinden. Het is, wat ik zei, wel heel erg moeilijk om zo'n film in elkaar te steken. Ik heb voorbeelden gezien die niet werken, ik heb voorbeelden gezien die uitzonderlijk goed werken. Maar ja, ik denk ook dat er heel veel filmliefhebbers zijn die dit niet film durven te noemen zoals ze er zelf van houden.
0: Nou ja, geef het een kans, zeg ik dan maar even tegen mensen die nu luisteren. Lifehack heet die. En de andere, die van Steven Spielberg, heet Disclosure Day. Er is trouwens nog een derde film die we nu niet bespreken, maar die kun je bij ons op de website lezen. Forever49radio.nl. Daar staan wekelijks ook de tips van Roland. En volgende week dan spreken we elkaar weer. Goed?
2: Dan spreken we elkaar volgende week. En nu, gelukkig, over een week weer.
0: Ja, precies. Niet langer, want ik ga niet weer met vakantie. Dat is wel weer jammer. Tot over een week, vriend.
2: Doei, doei.
0: Hoi, hoi.
1: Welke films draai je in de bioscoop? Your

0: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Zilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
11: Kippie.
12: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
13: Kenneth Smit.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: 18 plus, speelbewust.
18: Ja. Echt serieus?
22: Oh,
18: wat een geld.
23: 18.000, godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7.000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
26: Het is 5 uur.
27: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Forever 49. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Een auto kwam in botsing met 14 fietsende kinderen en 2 volwassen begeleiders. Ze waren op schoolkamp. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. 4 zwaargewonde kinderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. Op zijn eigen platform Truth Social voegt hij daaraan toe dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst het eiland Gark zullen innemen, evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Zo wil Amerika de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, aldus Trump. Op het eiland Gark wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er in de Randstad en door ongelukken, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen ging het mis. De vertraging vanaf Amsterdam Zuidoost is een kwartier. De A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ook een kwartier in de file door een ongeluk bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten. Vanaf Driebergen heb je ook een kwartier oponthoud. En er ligt rommel op de weg op de A20 richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vanaf Rotterdam-Noord sta je daar drie kwartier in de file. Twee rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
5: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en

uit 88, Beds Are Burning. Van Midnight Oil. Ja, dat was nooit een band die alleen maar muziek wilde maken. Deze Australiërs die stonden erom bekend om een uitgesproken maatschappelijke boodschap. En Beds Are Burning, dus ze zingen over de rechten van de Aboriginals in Australië. Ja, best een serieus onderwerp voor zo'n vrolijke hit. En dit is Frankie Valli.

0: is weg met de morning train. En hij werkt van 9 tot 5. Dus s'avonds gaat hij weer naar huis. Nou, het is 12 over 5, dus hij zal lekker onderweg zijn. Misschien ben jij ook onderweg. Misschien heb je ook wel een zware dag achter de rug. Zullen we er dan maar eens even lekker een grap in gooien?
1: Moppen, topper, aller tijden. Yeah, Jeroen Smits.
2: Hey. Jawel, jawel, daar zijn we weer, daar zijn we weer. Jeroen Smits, keer op keer. Oh, gezellig zeg op deze mooie donderdagmiddag.
0: Ja,
2: ja, ik ben de laatste dagen, de laatste weken moet ik eigenlijk zeggen, ben ik volop bezig met grappen te vertellen over mijn vriendin. Ik weet dat ze niet luistert. Dus vandaar dat ik dat durf.
0: Oh,
2: en ook
0: ja.
2: Vandaag neem ik jullie even mee naar...
0: Oh jee, wat?

0: Tien voor half zes is het geworden, vrienden. Als je onderweg naar huis bent, rustig aan en je komt er vanzelf. En als je aan het eten maken bent, ik ben jaloers. We gaan je maken. Stuur even een berichtje naar me. 0-3x8-449-449.
1: Hey Ronnie.
0: Ja?
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, dat is goed. Ik neem elke dag wel, of bijna elke dag wel iets mee uit mijn eigen platenkast. En vandaag in Rons platenkast een hit van een band die van ingewikkelde maar prachtige progrock naar strakke 80s pop ging. Met Phil Collins voorop en Tony Banks en Mike Rutherford in de machinekamer. En Genesis die wist zich in de jaren 80 opnieuw uit te vinden zonder hun eigen geluid kwijt te raken. En ik heb Invisible Touch meegenomen. Het nummer ontstond tijdens een ontspannen jam sessie in de studio. En terwijl de band een beetje ideeën aan het uitproberen was, begon Phil Collins spontaan een melodie te zingen. Nou, lang verhaal kort. Wat begon als een losse ingeving, groeide uit tot een wereldhit en zelfs de enige nummer 1 hit van Genesis in de Verenigde Staten. Uit 1986 van het gelijknamige album Genesis en Invisible Touch.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan

0: appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
17: Even Oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
18: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
19: Forever 49, half 6 headlines.
20: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. En de agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de spits behoorlijk druk. Er staat bijna 700 kilometer file. De regen helpt ook niet bepaald mee. Wat opvalt is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom sta je door een ongeluk een half uur in de file. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda ligt aardappel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Duurt waarschijnlijk tot ongeveer 5:30 voor de weg vrij is. Maar er staat dus nog wel een lange file. Omrijden kan ook via Den Haag over de A4 en de A12.

0: Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is het druk tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur vertraging. En op de A4 naar Rotterdam sta je ook bijna een half uur in de file bij de Benelux-tunnel. Dat heeft ook te maken met een pechgeval.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is wisselend bewolkt en overwegend droog, met vooral in het oosten kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 18 graden. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen, met een zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig kan zijn. Landinwaarts draait de wind naar het zuiden en is matig. In de nacht ligt de regen, maar vanuit het westen klaart het op, bij een temperatuur die zakt naar 12 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Ook morgen is er veel bewolking en regen, vooral in het zuiden en oosten van het land. De zon krijgen we alleen in het noordwesten te zien. Het wordt 18 graden bij een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Het weekend is wisselvallig en vrij koel voor de tijd van het jaar. Daarna een overgang naar droger en wat warmer weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Ja, het is gebaseerd op echte gebeurtenissen. Maar er was niet één specifieke vrouw die dan ook daadwerkelijk Billie Jean was. Maar in de tijd van de Jacksons waren er regelmatig fans die beweerden dat hij of een van zijn broers de vader van hun kind was. En een vrouw, er was er zelfs een, die stuurde jarenlang brieven waarin ze volhield dat hij de vader was van een van haar tweelingen. Ja, en dat was dus de inspiratie voor Billie Jean. Ik ga zo meteen iemand blij maken, want er zijn een heleboel inzendingen binnengekomen van mensen die de tv-tune van vandaag hadden herkend.

0: Bij die heerlijke woorden. Als ik het zou kunnen, zou ik het hier beter maken. Ja. En ik denk dat Sydney Youngblood het hier heel groots bedoelt. Maar ja, ik draai wel fijne plaatjes voor je. Ja, misschien maak ik de sfeer bij je thuis toch een beetje aangenamer. Dat doen we hier graag bij Forever 49. Het is 17:15 geworden. Zullen we maar eens even kijken wat nou de oplossing is van die tv-tune. Welke is dit nou? Nou, zo moeilijk was die volgens mij niet.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Ja, ik heb Helene aan de telefoon uit Valkenswaard. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en nou ja, laten we maar gelijk bij het begin beginnen, Helene. Hij is niet zo moeilijk, hè? Want wat is het goede antwoord?
2: Ja, de Flintstones natuurlijk.
0: De Flintstones.
2: Ja,
0: ja, natuurlijk die.
2: Oh. Ja, geweldig.
0: Iedereen ziet het gelijk weer voor zich natuurlijk. Gewoon een hele eenvoudige tekenfilmserie, maar zo leuk om naar te kijken.
2: Ja, super. Helemaal super. Ja.
0: En iedereen die schrijft altijd een stukje eronder met herinneringen aan die serie of hoe ze keken of wat dan ook. Ik had van de week zelfs iemand die mocht eigenlijk niet kijken naar, wat was het, Dallas geloof ik. Ik keek dan door een kiertje van de schuifdeuren. Maar jij komt met een hele andere herinnering, maar die dus wel iets met elkaar te maken heeft. Muziek en tv-series, dingetjes brengen, herinneringen terug. Ja, je hebt iets over een perzikplantage, maar leg eens uit. Wat is jouw herinnering? Ja.
2: Nou ja, kijk, ik ben Italiaanse, maar ik had een oom en tante in Oostenrijk. En daar ben ik een jaar op school gegaan.
0: Ja.
2: En nou, die had een perzikplantage. En naar school moest hij, ik was een jaar of 10, hè. En dan moest ik wel meehelpen daarmee om van alles en nog wat te doen. Nou had mijn oom, die vond de krap. Ik kon van die slangetjes achter mijn trui te gooien.
0: En echte slangen bedoel je? Kleine
2: Ja, echt van die kleine slangetjes, weet je wel. Die doen niks, maar ja, dat is niet leuk, hè?
0: Nee, zeker niet voor een kind van 10.
2: Oh, echt wel. Verschrikkelijk. En ik heb nog steeds een horror met alles wat zo die beweging maakt van slangen. Hè? Dus dieren en noem maar rupsen, noem maar op. Wij hadden thuis in Italië natuurlijk nog geen televisie toen nog tijd. Maar mijn tante die had dat wel. En dan mocht ik dan altijd wel eens kijken naar de Flintstones.
0: Ja, dat waren die programma's natuurlijk die je dan mocht kijken als 10-jarige. Nou ja, heerlijk. Ja. Je schrijft ook zo mooi. En ja, dat komt natuurlijk omdat je uit Valkenswaard komt. Je schrijft de ene kei leuk en de ander horror. Maar kei leuk. Ja, en de Flintstones, dat ging natuurlijk om het stenen tijdperk. Dus kei leuk was het zeker.
2: Ja, absoluut, ja. Ja, het was echt een leuke serie. Ja. En dan die autootjes waar ze zo moesten trappen. Hè.
0: Ja, zelf lopen, het was echt ongelooflijk. Ik krijg gewoon gelijk zin om weer een aflevering te gaan kijken. En over afleveringen gesproken, je wint een jaar abonnement op NL Ziet. Kun je gewoon op je tv gebruiken, maar ook op je iPad en je telefoon. Je kan sommige programma's al vooruitkijken voordat ze op tv zijn geweest. Je kan terugkijken wat je gemist hebt, hele seizoenen. Dus je kan een jaar lang lekker tv kijken.
2: Super, geweldig.
0: En je kan ook in de app nog eens luisteren naar Forever 49 Radio. Dus als je af en toe onderweg bent of zo, en je kan met je telefoon, kun je ook nog via die app van Forever van NLZ luisteren naar ons. Dus even een extra tip.
2: Ja, super, helemaal fijn. Ja, thuis staat hij altijd op.
0: Nou, dus, dat vind ik heel goed om te horen. Helene, doe ze de groeten van ons in Valkenswaard. En misschien tot een andere keer weer, hè?
2: Ja, dat doe ik zeker. Ja, dank u wel.
0: Oké.
2: Doeg.
3: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Tickets to the Tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans... En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: Het is 6:00.
26: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Forever 49. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De 67-jarige vrouw kwam in maart van dit jaar op de motorkap van zijn auto terecht. Volgens Van Tichelen had hij de vrouw niet gezien omdat een spandoek hem het zicht ontnam. Ze liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en klimaatwoordvoerder. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn social media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharg zal innemen. Evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Amerika wil daarmee de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, zo schrijft Trump. Op het eiland wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
25: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een regenachtige spits en daardoor zijn sommige files nog wat langer dan gebruikelijk op donderdag. Op de A4 in het zuiden van het land heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. Verder staat het nog behoorlijk vast op de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Kost je een half uur extra daar. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander nog 35 minuten tijdverlies.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
25: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en

Dolly Parton was het. Een uurtje geleden draaide ik ook al Sheena Easton, hè, met haar Morning Train 9-to-5. Ik was dus een beetje in de 9-to-5 stemming. En deze van Dolly die paste natuurlijk ook heel goed. Ik hoop dat je al lekker thuis bent en aan de tafel zit te eten. Maar misschien ben je ook nog wel onderweg. Lekker muziekje erbij, dat doet dan al de wonderen. En deze band, Madness, ach, als kind was ik gek op ze. En ik ga binnenkort naar een live concert van ze, samen met Bart Smit. Ik kan niet wachten, ben benieuwd of ze nog kunnen.

0: Ring Ring, daar zou je het hebben. Ja, muziek uit Zweden. Het zou me niks verbazen als je daar gebruiksaanwijzing en een sleuteltje bij kreeg als je dit kocht.
1: Mafkees.
0: Ja, sorry hoor. Kon hem even niet laten. Nou, dan Amerika. Een land ontstaan in 1776 met een onafhankelijkheidsverklaring. Maar het is ook een band. Een band die eigenlijk uit Engeland kwam, maar zijn naam aan de overkant van de oceaan van over de grens haalde. En precies daar speelt deze hit van hen zich af. On the board.

je geen ruzie mee moet maken, dat hoorde je weer. Aretha Franklin, ze schreef het zelf samen met haar toenmalige echtgenoot Ted White. Terwijl ze tegen een denkbeeldige vent zingt dat hij haar niet moet beperken in haar vrijheid. Denk eraan, think! Ja, echt heel wat anders. Ik moet gelijk aan over denken gesproken. Aan de Blues Brothers denken. Ga ik denk ik straks wat van draaien.

0: in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen.

0: Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
1: oranje. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: online in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
4: Forever 49, half 7 headlines.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn sociaal media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Garak zal innemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen lossen de files snel op. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is de vertraging nog bijna een kwartier tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het oponthoud een kwartier tussen Lexmond en Werkendam.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het is wisselend bewolkt en overwegend droog, met vooral in het oosten kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 18 graden. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen, met een zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig kan zijn. Landinwaarts draait de wind naar het zuiden en is matig. In de nacht ligt de regen, maar vanuit het westen klaart het op, bij een temperatuur die zakt naar 12 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Ook morgen is er veel bewolking en regen, vooral in het zuiden en oosten van het land. De zon krijgen we alleen in het noordwesten te zien. Het wordt 18 graden bij een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Het weekend is wisselvallig en vrij

0: Brothers. Ja, ik draaide net Aretha Franklin nog met Think. Ja, en toen moest ik gelijk thinken aan de film Blues Brothers, waar het liedje ook in zit. En dus, maar gelijk even wat van de jongens gedraaid.
1: Tot 7 uur is dit Ron in de middag. Op Forever 49.

0: Ik heb trouwens als afsluiter voor dit uurtje ook een klapper. Echt zo'n grote hit die je van begin tot eind moet horen. Maar goed, komt straks pas. Het WK is dan vandaag, gaat het echt van start, hè? En bij Hans Klein kun je daar altijd wat meer over horen.
1: Het is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal, of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 12:15. Bij Klein at Forever 49.
0: Ja, die vergeten dus. En morgen, dan iets na 12, 12:15, weet ik wel, dan hoor je... Ja, de broer van op de radio. Leuk is dat.

kleurrijke chameleon was, dan was het Boy George wel. Maar het gaat helemaal niet over kleurrijke mensen. Het gaat over mensen die niet eerlijk zijn over wie ze werkelijk zijn. En die chameleon, daar staat dan symbool voor iemand die steeds van kleur verandert om anderen te pleasen, om zich aan te passen aan de situatie, wat dan ook. Nou ja, hoe dan ook. Ik zei al, de laatste plaat die ik ga draaien, dat is maar daar weer zo'n prachtige klapper. Ik ga niet eens vertellen welke het is, want je herkent hem bij de eerste noot al gelijk. Veel plezier zometeen met Ruud hier op de radio. Ik meld me morgen om 4 uur uiteraard weer. En wees een beetje lief voor elkaar, hè?

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
3: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Het is 7 uur.
18: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letsert in een brief aan de Tweede Kamer. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met 0,25% naar 2,25%. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
20: Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s en...

meegespeeld met herkende tv-tune? Ja, de Flintstones, hè, het antwoord. Moet wel eerlijk zeggen, het is goed geraden gelukkig. Het pakket is er weer uit. Maar het mooie ervan is, ik had het net even met Ron erover. Hij zou echt serieus zo Barney kunnen spelen in de Flintstones. Zo'n real-life movie. Echt, hij heeft wat van weg, Barney. Ja, je weet wel, hè. De vriend van Fred. Maar goed. Dit is Marcel aan de avond. Ruud hier. Marcel geniet van vakantie. En ja, wat dat betreft hoop ik dat hij beter weer heeft dan dat wij nu hebben hier. Maar volgende week schijnt het allemaal goed te komen. Hè? Dit is Paul McCartney en Wings. Silly Love Songs.

Ze gaan bijna beginnen met het Europese deel van hun Dream World Tour, hè? De Pet Shop Boys. Ja, en nadeel wel, ze komen niet in de buurt van Nederland. Althans, niet heel dicht in de buurt van Nederland. 20 juni staan ze in Italië. Turkije doen ze daarna. Griekenland, Frankrijk. Ze komen 4 juli naar Engeland. En het dichtstbijzijnde is eigenlijk op 10 juli aanstaande. Dan staan ze in Mönchengladbach op het Sparkassenpark met hun optredens. En daarna blijven ze nog wel even in Berlijn, maar in Nederland komen ze niet. We hebben het over de Pet Shop Boys, hè? Je hoorde ze net met Domino Dancing.

Heb jij ooit iemand wel eens zo graag willen ontmoeten dat je jezelf hebt voorgedaan als iemand anders om zo dicht bij die persoon te komen? Nou, het is wel wat er gebeurd is bij Chaka Khan, hè? Prince, die was helemaal fan van Chaka Khan en die wilde dolgraag een keer met haar afspreken. Maar ja, dat wou Chaka Khan niet. Wat heeft hij nou gedaan? Heeft hij zich voorgedaan als haar vriend Sly Stone en zo afgesproken? En dat lukte. En zo stond hij ineens bij Chaka Khan bij een optreden in de studio. Ja, er zijn nog heel veel mooie muziekstukken uitgekomen. Je hoorde Chaka Khan op Forever 49. Het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. En nu Tracy Chapman. Dit is Fast Car. You get a fast car.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ook voor de mooiste...

0: kanker.nl. Samen met KWF.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid doorpakken.
4: Sneller.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Het is wisselend bewolkt en overwegend droog, met vooral in het oosten kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 18 graden. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen, met een zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig kan zijn. Landinwaarts draait de wind naar het zuiden en is matig. In de nacht ligt de regen, maar vanuit het westen klaart het op, bij een temperatuur die zakt naar 12 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Ook morgen is er veel bewolking en regen, vooral in het zuiden en oosten van het land. De zon krijgen we alleen in het noordwesten te zien. Het wordt 18 graden bij een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Het weekend is wisselvallig en vrij koel voor de tijd van het jaar. Daarna een overgang naar droger en wat warmer weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
4: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

Ik denk wel een van de beste nummers van Roxette. Uit 1989, hè? Jorde Roxette met de look hier op Forever 49. Het jaar ook trouwens dat ik helemaal fan was van mijn Nintendo Game Boy. Had ik het spel Tetris op. En ik was de hele dag aan de Tetris. Dat melodietje dan nu weer hoort, dan krijg ik gelijk weer zin om dat te gaan spelen, toch? Maar goed. Dit is Marcel in de avond met nu Barry White.

Wat was vroeger jouw favoriete tv-serie? Ja, ik kom uit de jaren 70, dus mijn tiende jaren waren de jaren 80. Dus als ik eerlijk ben, bestond mijn top 3 toch wel uit Miami Vice, The A-Team en Knight Rider. Maar ja, moet ook eerlijk zijn, Basti en Adriaan en vooral met Robin, hè, die robot, die was ook natuurlijk helemaal geweldig. Hey, morgen spelen we voor het laatst het spel Herken de TV-tune. Raad de tune van misschien wel jouw favoriete tv-programma en maak kans op een jaarabonnement op NL Ziet Extra. Morgen in de ochtendshow, Klaas in de ochtend, hoor je het laatste fragment waarmee je kunt winnen. Daarna is het klaar, hè? Nou, het wordt wel een makkelijk fragment, heb ik wel laten vertellen. Het spel Herken de TV-tune, morgen dus de laatste dag. Meer informatie over het spel of meedoen kan via de site River49radio.nl of in onze app. En klik dan even door naar winacties. You ain't

0: ben er al een beetje klaar voor. Vanavond gaat het beginnen om 9 uur Nederlandse tijd. Het WK voetbal met de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Amerika. De eerste wedstrijd is dat in Mexico stad. De officiële openingswedstrijd. En gelukkig hebben wij iemand die heel veel van het WK afweet.
1: Hallo allemaal, dit is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal, of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 12:15. Bij Klein at Forever 49.
0: Yes, yes. A story every day. Ja, die Jan Klein, hè? Nou, dat ik zo'n broer had in Amerika. Die weet heel veel van voetbal. En die praat ons dus elke dag gewoon even bij Forever 49. Hoe mooi is dat, hè? En vanavond begint hij dus die wedstrijd om 9 uur. Mexico tegen Zuid-Amerika. Dit is Marcel in de avond. Standing in de Ruud. Met de Dire Straits. We're going on.

nog even geduld. Het schijnt volgende week weer te kunnen. Hè? Gewoon even lekker swingend bij het zwembad dansen op de muziek van Forever 49. Dire Straits hoor je hier bij Forever 49. Tot over Marcel in de avond. Wens je een fijne avond en spreek je morgen.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Het is 8 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het ongeluk in Zeeland met een groep fietsende kinderen in Vogelwaarde is nu ook een vierde fietser overleden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. En het vijfsterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open, nadat het eerder in opspraak was gekomen vanwege het grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Recipe. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en 80s.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
6: Woehoe!
5: Op sunweb.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuid.

0: kom je haar in model brengen bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, proef jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Wat je nu hoort... is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.

0: online in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is wisselend bewolkt en overwegend droog, met vooral in het oosten kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 18 graden. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen, met een zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig kan zijn. Landinwaarts draait de wind naar het zuiden en is matig. In de nacht ligt de regen, maar vanuit het westen klaart het op, bij een temperatuur die zakt naar 12 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Ook morgen is er veel bewolking en regen, vooral in het zuiden en oosten van het land. De zon krijgen we alleen in het noordwesten te zien. Het wordt 18 graden bij een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Het weekend is wisselvallig en vrij koel voor de tijd van het jaar. Daarna een overgang naar droger en wat warmer weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 1, 2, 3 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Het is 9 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Bij het ongeluk in Zeeland met een groep fietsende kinderen in Vogelwaarde is nu ook een vierde fietser overleden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Borietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees.

0: kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. In de morgen is er nog altijd veel bewolking en regen, vooral in het zuiden en oosten van het land. De zon krijgen we alleen in het noordwesten te zien. Het wordt 18 graden bij een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Het weekend is wisselvallig en vrij koel voor de tijd van het jaar. Daarna een overgang naar droger en wat warmer weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
7: Forever 49.
6: Celebrating life.

0: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help! GWC!
10: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
7: Pick it to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Het is 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
5: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en 80s.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Ad-

0: uitvoeren.
1: Moesten we de poep mengen? Dit is een grap.
0: Maar wie het best integreert...
2: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
0: ...wordt tot ere Himba gekroond.
3: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
4: Pick it to the tribes.
0: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.

0: 50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. In de morgen is er nog altijd veel bewolking en regen, vooral in het zuiden en oosten van het land. De zon krijgen we alleen in het noordwesten te zien. Het wordt 18 graden bij een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Het weekend is wisselvallig en vrij koel voor de tijd van het jaar. Daarna een overgang naar droger en wat warmer weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Het is 11 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran beschouwt alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten als een militair doelwit. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
8: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en...

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?
15: Yes.
14: Maar ben je je pasje kwijt? Maak er een potje van. Met een bankrekening van Buut spaar en betaal je makkelijk met potjes. En kan je nu ook met

0: een voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. In de morgen is er nog altijd veel bewolking en regen, vooral in het zuiden en oosten van het land. De zon krijgen we alleen in het noordwesten te zien. Het wordt 18 graden bij een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Het weekend is wisselvallig en vrij koel voor de tijd van het jaar, daarna een overgang naar droger en wat warmer weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
1: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
2: FOMAR, voordeelmarkt.
0: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Het is 12 uur.
15: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
17: Dit is Forever 49. 60s, 70s, and 80s.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

60s, 70s and 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life. Adult.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en 80s.